de man met het schijn in de platte. De traffic in Devon, hoe ze speed. Als ze joelt, verven. Was ze met een beetje roeikheid. Schabbes dat brengen me niet. Aan mijn lieg. Het gaat zo'n mooie ding. Schabbes gaat zo'n lichtigheid. Bedankheid. Ik ga schmissen, lernen en leinen. Ik ga de red met de kinderlicht. Als gaat zo'n. Een roeige Schabbes.